Af en toe uit de hand loop en de bocht vlieg. Het hoort bij mij dat ik zo nu en dan stilval als een vlok. Het hoort bij mij dat soms iets uit mijn nek zwaait.

echt. Het hoort bij mij dat ik zo af en toe iets naar stink. Het hoort bij mij dat ik zo nu en dan zo zuur koos.